Nu is het is ook afgedaan, ze is zo. Aput nek kan is aan ook iets voor. Zo kinder is zo zonder, kipit tot. Man, tikipoe.